0: Ik weet alleen dat hij op zijn manier de strijd is aan. Of dat hij met ons aan de
1: Zo, zodat er een blik in de ogen en wordt van talen. Huh?

Welkom bij mij weer. Het is misschien maar per toeval dat je hier komt luisteren, maar zet u even. Leun achterover. Of haal u iets om te drinken en iets om te roken. Danticlown heeft je zwaar op gezocht, dus doe hem een lol en concentreer doen. Laat u niet afleiden door uw phone of uw liefde. Luistert. Come on. Hier gaan we. Sper de ogen. Oren wijd. Open uw bek. Trek de ketting. Voel de kooi.